0: Barry Oakley, Dickie Betts, Butch Trump, J. Johnny Johnson, Greg Allman.
1: Ja, dat is waar. De Allman Brothers Band met Eat a Peach. En ik speelde de Mountain Jam Session met June Allman. Dat is laatste June album Eat a Peach. Oké, hier is de etwas aus Marokko, Tina Riewen. Nee, Marokko? Nee, is geloof ik Mali. Nou ja, oké. Hier is de enige wüste muziek, kan man zeggen, toch? Tina Riewen.

Ja, ik vind het toch interessant, ja. Dio war damals de ersatz voor Ozzy Osbourne in Black Sabbath. Ja, oké. Hier is de maal zin. Jern Lett.